0: Prachtig, ontregelend en ook wel emotioneel werk van Bo Sørensen. En wat u op de achtergrond hoort, dat is niet de slottune, maar ik laat het toch maar gewoon even draaien. Even kijken, Bo Sørensen, een meester in het genre. Ook onder de naam Bo Noise werkt hij in dit geval. In dit blokje, dat volgens mij bijna 40 minuten duurde, hoorde u allereerst J.W. Patton met Static. Dat was al die gruisigheid. Daarna hoorde u heel lang, bijna 20 minuten, meer dan 20 minuten zelfs, Micron Fields met Figure 10. Over muziek met een lange spanningsboog gesproken. Muziek die zich mooi langzaam ontwikkelt. Figure 10 in eigen beheer uitgegeven vorig jaar. En tot slot Bo Noise met een mengeling van twee stukken. Het melodische, dat heette Norns Ork, en de beats, dat was voornamelijk uit Imperatrix, staan allebei te vinden op het album Factory Passion uit 2021. Bo Noise. Ik dank u voor het luisteren naar de afgelopen 2 uur Sensenta. En er is nog 1 huishoudelijke mededeling. Namelijk dat er volgende week geen live Sensenta is. Ik ga namelijk op vakantie. U weet, we hebben hier een behoorlijk pittige zomer gehad. Dus het is hoog tijd om eens even de herfst op te gaan zoeken. 2 weekjes in het hoge noorden terug naar de Poolcirkel. Dus dan ben ik er niet. Maar niet getreurd, er zijn dan wel 2 nieuwe Sensenta's. We zijn hier zaterdag, een week geleden op zaterdag, op een regenachtige avond gewoon eens gaan zitten. En toen heb ik 2 Sensenta's opgenomen. Gewoon real-time met presentatie en alles, alsof het live is. Dus u zou er bijna niks van moeten merken. En we gaan ervan uit dat de techneuten hier dat volgende week allemaal voor u instarten. Dat dus op zondag de 13e en zondag de 20e. En dan is de bedoeling dat ik er op 27 september zelf weer ben. Nogmaals dank voor het luisteren. Veel plezier straks bij Space Exposure met Roel Jansen. En Sensenta is er dus weer. Niet live dan, maar wel volgende week om 7 uur.
1: Greetings, future apex predators. This auditory germline genetic enhancement protocol is brought to you by 36th and 9 Genetics. Why settle for ordinary flesh when you can undergo sonic germline genetic enhancement? Upgrade today for a superhuman evolutionary leap that will ripple through your lineage for generations to come. And now a mandatory high-speed transmission from our legal chronomancers. By allowing these acoustic frequencies to penetrate your auditory cortex, you unequivocally agree to proceed at your own existential risk. You assume absolute liability for any and all side effects, including but not limited to spontaneous cellular combustion, unprompted levitation, the sudden sprouting of superfluous tentacles, uncontrollable bioluminescence, telepathic interference with household appliances, or accidental temporal displacement. This is raw, unfiltered germline genetic modification via audio transduction, and you, and only you, are responsible for whatever monstrosity you or your descendants mutate into 36th and 9 Genetics. LLC is strictly not liable for structural damage to your DNA, the local space-time continuum, or your wardrobe. This product comes with absolutely zero warranty implied. Biological or interdimensional, proceed with caution. And a mop.
2: Pop art. Muziek op de grens van pop en avant-garde.

Welkom bij Pop Art. In deze aflevering schakelen we moeiteloos alle kanten op. Van uitgesproken maatschappijkritiek, via absurde gekte naar gewonere pop. Een verwarrende combinatie met geen ander doel dan u van het een op het andere verkeerde been te zetten. En hopelijk ook aangenaam te verrassen. De volledige speellijst en alle details van de nummers vindt u zoals gewoonlijk op onze website concertzender.nl.

Van Durotti Column verscheen na 16 jaar stilte plotseling weer nieuw werk. Ze besloten de bonte verzameling muziek van het afgelopen uur. De gegevens van de overige tracks vindt u op de PopArt pagina op onze website concertzender.nl. We besluiten deze uitzending met een track van de kampioen van de ontregeling, de Amerikaanse avant-garde componist Carl Stone. Met de Max MSP software stapelt hij sample op sample tot het origineel onherkenbaar wordt. Zijn compositie Al Noor uit 2007 begint met a cappella zang in een onherkenbare taal en wordt gedurende 11 minuten steeds meer vervormd. Maar wat gebeurt er als je vervolgens een gerenommeerd arrangeur als Arthur Frizzell de vrije hand geeft? We gaan het horen, met een klein fragment van het origineel om te beginnen. Waarschuwing, pas op voor het glazuur van uw tanden. Deze aflevering van PopArt werd gemaakt door Peter van Koten en gepresenteerd door Fred Wittenberg.

Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Noorderlicht. Ons wekelijkse programma dat helemaal in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. De Letse componist Petteris Vasks wordt in 2026, naar aanleiding van zijn 80ste verjaardag, uitgebreid gefêteerd. En daarbij horen ook een aantal nieuwe cd-releases. De meeste zijn met bekende of couranten werken, maar bij het Finse Ondine Records verscheen onlangs het album Songs of My Heart met een selectie bekende, maar vooral ook minder bekende liederen en liederencycli. En daarop 5 liefdesliederen, Milas Dismas uit 2013 en 6 koorliederen uit 2025. Ze staan als wereldpremière opname op het album. De liefdesliederen zijn gebaseerd op gedichten van de Letse dichter Imants Zjedonis. De cycli worden gekenmerkt door verstilling, harmonie en de diepe spiritualiteit waar Vasks om bekend staat. De 6 liederen van de Letse componist zijn in 2025 gecomponeerd op teksten van de dichter Knut Schujiniks. De liederen gaan over de diepe, melancholische en hoopvolle thema's die typerend zijn voor Vasks werk. De natuur, stilte, liefde en het gevoel van thuis, het vaderland. De teksten vieren het leven in zijn meest pure en fragile vorm. De schoonheid van het bestaan, het mens zijn en de vergankelijkheid. De muziek brengt een sfeer van troost, kwetsbaarheid en verlangen. U hoort het Letts Radiokoor onder leiding van Sigvards Klava.

U hoort de 5 liefdesliederen en 6 koorliederen van de Letse componist Petrus Vasks, een nieuwe opname van Ondine Records. Op het Deense Da Capo verscheen onlangs het nieuwste album van de Deense componist Morgens Christensen, geboren

Zo klonk Moon Pies and Stardust uit de vierdelige cyclus Black Being van het Amerikaanse fluitcomponistenduo Flutronics, dat bestaat uit Nathalie Joachim en Allison Loggins Hull. Ze speelden samen met de Chicago Sinfonietta onder leiding van Mayan Chen. Ik vind het telkens weer heerlijk om deze muziek te horen. Ze past in geen enkel hokje en heeft ondanks de zware thematiek van de slavernij een lichtvoetige en hoopvolle sfeer. Tot slot laat ik u een opname horen van de portret-cd die afgelopen juli verscheen ter gelegenheid van de 51ste verjaardag van de Vlaamse componist Annelies van Parijs. In haar composities gebruikt zij zowel traditionele als spectrale technieken, wat leidt tot een uiterst kleurrijke klankwereld. En die komt extra goed tot zijn recht in het concerto voor piano en orkest, waarin de piano geleidelijk steeds valser lijkt te gaan klinken ten opzichte van het orkest, maar hierin uiteindelijk weer harmonieus wordt opgenomen. Het Symfonieorkest Antwerpen, dat zich tegenwoordig Antwerp Symphony Orchestra noemt, wordt geleid door Martin Brabens in Concerto voor Piano van Annelies van Parijs. Solist is Jan Michiels.

De pianist Jan Michiels werd begeleid door het Symfonieorkest Antwerpen onder leiding van Martin Brabants in Concerto for Piano van Annelies van Parijs. Hierbij eindigt alweer deze 88ste aflevering van Een Ossobedak hier op de Concertzender. Mijn naam is Thea Derks en mijn programma is vernoemd naar mijn gelijknamige boekje over moderne muziek na 1900 dat nog altijd te koop is via boekenbestellen.nl. Ik hoop dat u genoten heeft van mijn muziekkeuze, hoop u volgende maand weer te mogen begroeten en wens u alvast veel plezier met het nu volgende programma.

U luistert bij de Concertzender naar een nieuwe aflevering van De Tuin van Oud. Gingen we vroeger naar Zuid-Europa om een beetje warmte op te doen? Tegenwoordig hoeven we het land niet meer uit, want regelmatig, zoals afgelopen zomer, zuchten we hier ook in de hitte. We laten u dit uur oude muziek horen uit mediterrane landen, met name Spanje. We beginnen met twee werken van Bartomeu Cárceres en u hoort als eerste twee villancicos. Soleta y Berge Estique en daarna Valalalera.

U hoorde van Anonieme Hand het werk Conque la Lavare, voorafgegaan door twee villancicos van Bartomeo Cárceres. Uitgevoerd door sopraan Montserrat Figueras en La Capella Real de Catalunya onder leiding van Jordi Savall. Nu kunt u gaan luisteren naar 15e tot 17e eeuwse Spaanse muziek, uitgevoerd door het Nederlandse Bassano Quartet. Zij spelen op kopieën van Bassano blokfluiten. Dit zijn wijdgeboorde lichtkonische blokfluiten, gebouwd door de beroemde 16e eeuwse Bassano-familie. Als eerste hoort u Danza Alta van Francisco de la Torre.

U hoorde het Nederlandse Bassano Quartet in Folias con 20 Diferencias van José Jiménez. Voorafgegaan door muziek van Cristóbal de Morales en een dans van Francisco de la Torre. We gaan door met een mis van Juan Cerreros. Cerreros was een Spaanse 17e-eeuwse componist en een Benedictijner monnik. Zijn Misa de Batalla viert de verovering van het Koninkrijk van Napels. U hoort dit werk in een uitvoering van La Capella Real de Catalunya onder leiding van Jordi Savall.

U hoorde tot slot Capella Real de Catalunya onder leiding van Jordi Savall met de Missa de Batalla van Joan Cerreros. Een mis die de Spaanse Benedictijner monnik schreef om de verovering van het koninkrijk Napels te vieren. We zijn hiermee aan het einde gekomen van de Tuin van Oud met ons programma Muziek uit de Mediterranee. Wilt u alles nog eens nalezen? Dat kan in de gids op concertzender.nl of in de app. Samenstelling van dit programma, Beatrice Vissers.

Goedemorgen, welkom bij de ochtendeditie van de Concertzender. Dagelijks te beluisteren van 7 tot 10 uur en wel met overwegend klassieke muziek. We beginnen met 3 componisten uit Oostenrijk, onder wie Mozart. Bijna alle componisten in deze 3 uur waren actief vanaf einde 18e tot begin 19e eeuw. We beginnen met Franz Anton Hofmeister. Componist en muziekuitgever van, behalve zijn eigen muziek, ook die van Haydn en Mozart. Luister naar zijn altvioolconcert in D groot. Het wordt uitgevoerd door altviolist Ashan Pillay met het Gulbenkian Orkest, gedirigeerd door Christopher Hawkwood.

We begonnen deze ochtendeditie met het altvioolconcert in D groot van Franz Anton Hofmeister. Ashan Pillay was solist bij het Gulbenkian Orkest onder leiding van Christopher Hockwood. En wie was nou toch Jan Nepomuk Vent? Een Tsjechische componist en hoboïst, actief in de tweede helft van de 18e eeuw. Het Kotsjan Kwartet speelt nu zijn strijkkwartet in C groot. Het eerste deel is een allegro.

Dat was het Kotsjan-kwartet in het strijkkwartet in C klein van Jan Nepomuk Wendt, ook wel bekend onder de naam Wendt. Komen we nu toe aan een veel bekendere naam, de sonate voor piano nummer 9, Kuchel 311 in D groot van Wolfgang Amadeus Mozart. U hoort pianiste Maria Joao Pires.

Maria João Pires speelde de pianosonate nummer 9 in D groot van Wolfgang Amadeus Mozart. En dat allemaal in de ochtendeditie hier bij de Concertzender. Wilt u meer weten over de muziek en of over de muzici? Ga naar onze website concertzender.nl of naar Concertzender app. De Tsjech Jozef Fiala was ook actief in dezelfde periode als Mozart. Hij was trouwens bevriend met de familie Mozart. Hij was cellist en gambist en schreef zowel kamermuziek als orkestmuziek. Hier is een concert voor althobo en orkest in C groot. Albrecht Mayer soleert en dirigeert ook de Kammerakademie Potsdam.

Dat was het altoboconcert in C groot van Joseph Viala. Albrecht Mayer was de solist en de dirigent van de Kammerakademie Potsdam. U luistert naar de ochtendeditie bij de Concertzender. We zijn er voor de muziekliefhebber, voor wie muziek meer is dan een aangenaam geluidsdecor. En ook voor degene die het avontuur niet schuwen. Dus bekend, maar ook onbekend talent in alle soorten en maten. En als het u echt bevalt, dan nodig ik u uit om lid te worden van de Concertzender. Voor meer informatie ga naar website concertzender.nl. Concerto Köln speelt nu van Johann Wilhelm Willems de 6e symfonie opus 58 in D-klein.

Dat was een sonate voor harp en klavecimbel uit de late 18e eeuw. De sonate opus 7, nummer 2 in Bes Groot van de Fransman Jean Bauer. Harpiste Marielle Nordman, begeleid door Brigitte Hautbourg. En dan gaan we nu naar Pauline Duchamp. Geboren in Martinique, 1776. Ze was componist, pianist en zangeres. Tot slot van deze ochtendeditie hoort u 6 liederen van haar door de sopraan Françoise Masset. Ze wordt begeleid door pianist Nicolas Stavy. Het eerste lied is La Jalouse. Hier zijn dus liederen van Pauline Duchamp.

Dat waren 6 liederen van de Franse componiste Pauline Dujambque, door de sopraan Françoise Basset en pianist Nicolas Stavy. De laatste 2 waren La Valse et l'Aumône en Attends-moi longtemps. Voor meer informatie over de muziek of namen van de muzici, kijk op onze website concertzender.nl of in de Concertzender-app. De ochtendeditie van de Concertzender werd vandaag samengesteld door Egbert Randewijk met dank aan Muziekweb. We zijn er weer morgenochtend vanaf 7 uur met een nieuwe editie. En we beginnen dan met een concerto grosso van Johann David Heinrichen. Fijn dat u bij ons was en graag tot morgen.

Heel hartelijk welkom bij Concertzender Actueel van 9 september. Een speciaal welkom aan alle machinisten, conducteurs, tram- en buschauffeurs. Nu jullie staken, neem ik aan dat jullie allemaal luisteren naar ons. Mooi, want we hebben veel concertnieuws, heel divers, van oude tot hele nieuwe muziek. Aandacht zal er zijn voor het Gaudeamus Festival. Gasten van dat festival, pianiste Joanna Gama en componist, ja, let wel, Ivan Vukosalbiewicz. En die lukt het helemaal om hier te komen in onze studio. En dat lukt ook Minou de Leeuw, wier vader Ton herdacht wordt, ook bij het Gaudeamus Festival. En blijf maar vooral luisteren. En volg ons speellijst op concertzender.nl. En nu is het die OV-staking. Harde vakbondsmensen. Maar wat zal het zijn als dichters staken? Thank you.

de staking van de dichters. U kende haar waarschijnlijk wel. Lenny Koer zong dat. De Griekse Orpheus, of Orpheus, was ook een dichter. Maar ik vertel u nu over Theater Orpheus in Apeldoorn. En daar staat 12 september, dat staat 12 september weer bol van jazz, soul, funk en meer. Tijdens het jazzfestival Generations. Op 4 podia staan jong talent en gevestigde namen. Met optredens van Jam Rosy, het NJEO, met Renier Baas, Peter Douglas en The Preacher Man van Marjorie Barnes en Nicola Missing. Het is alweer de 8e editie van dit jazzfestival. En voor al het swingende nieuws uit Apeldoorn kunt u het beste kijken op de site orpheus.nl/voorstellingen. Daar leest u bijvoorbeeld over zangeres Ntjam Rosy. Zij bracht vorige maand haar 9e album uit. Persoonlijk, soulful, jazzy en met Afrikaanse invloeden. Ze speelt met haar band warme ballads, maar ook catchy, uplifting songs. Zoals hier met In Your Arms.

Necham Rosy met In Your Arms. Zaterdag in Apeldoorn. En van Apeldoorn naar Singapore. Emiel Stoffels zocht daar de cd van de week. Een cd die onlangs nieuw is uitgekomen. John Williams als componist van concertmuziek. Nou, dat is even wennen. Toch is zijn fluitconcert uit 1969 allerminst een poging om zijn filmmuziek naar de concertzaal te verplaatsen. De muziek is kleurrijk, ritmisch bewegelijk en soms uitgesproken lyrisch, maar ook eigenzinnig. Yin Ta speelt met grote souplesse en een fraaie scala aan klankkleuren. De muziek is donkerder en minder dringend dan zijn latere filmmuziek, met een gespannen, soms beklemmende ondertoon. Hoort u het laatste deel? Het Allegro uit het Concert voor Fluitstrijkers en Slagwerk uit 1969 van John Williams. Yin Ta fluit en het Singapore Symphony Orchestra onder leiding van Daryl Angar.

0: Oeh, dat is gevaarlijk hoor, want je denkt dat het klaar is. Maar er kwam er nog een akkoord. Het laatste deel hoorde u, het Allegro uit het Concert voor Fluit, Strijkers en Slagwerk uit 1969 van John Williams. Het Singapore Symphony Orchestra onder leiding van Daryl Anger. Dat was onze CD van de week. En nu naar Offenbach. Afgelopen weekend ging de punk-operette Tulip Town in première. Theatermaker Steve de Jong brengt een frisse kijk op Offenbachs operetteklassieker Lille de Tulipan. Tulipatan, zo moet ik het zeggen. De voorstelling is een energiek operettefeest, vol humor en razendsnelle dubbelrollen. Met een topcast met Steve de Jong, Ilse Waringa, Rob Verheijen, Daniel Cornelissen en Thor Braun. En ze worden begeleid met een liveband. En het is helemaal een waar spektakel. De muziek van Offenbach krijgt een frisse en puntige bewerking door Marijn van Prooijen. Met de mix van operette en punk. Gespeeld door een liveband ontstaat er een sprankelende verbinding tussen het verleden en het heden. Tulip Town is nog te zien in het hele land tot begin november. En genderverwarring, dat is de rode draad in deze hele verhaal.
1: Dat, lieve schat, was onze dochter. Ja, ga je lachen.

0: Thank you very much, Johanna Gama. Ik zeg het even in het Nederlands. Zij speelde 3 stukken uit de grotere compositie van 8 werken van de componist Ivan Vukosavljevic, die hier ook naast ons zit en aandachtig luisterde naar zijn eigen muziek. Het hele stuk van 8 composities kunt u beluisteren in het Gaudiamus Festival. Dat zal bij het slotconcert zijn. Ik kan het u zeer aanbevelen, denk ik, om alle 8 de stukken te horen. En het hele stuk heet A Mind of the Heart. En ik lees u toch een stukje voor over de wervende tekst bij hun cd. Ivan en Johanna nemen je mee naar een diepere zelf. Een innerlijke kern die ernaar streeft de last van het dagelijks leven van zich af te werpen. Het is het 3e album. En ik zeg nog even, thank you very much. It's a kind of adventure what I heard. Sometimes the left hand asks you to follow and then the right hand, come listen what I'm doing. Mm-hmm. It's wonderful. It asks you to listen the piece and not dreaming about the gas bill or what I have to pay or what I tomorrow eat. No, wonderful. And you played it great. Thank you.
1: Hopefully it transforms there everyone who comes to see the concert.
0: Yeah.
1: And not think about the gas bill.
0: No. Thank you very much for coming and a lot of success also with the CD and the concert in Gaudiamus this week.
1: Thank you for having us. Yeah.
2: And thank you very much for the invitation.
0: Yeah. Thank you.
1: Have a good day.
0: Ja, dan moeten we gewoon, ik moet mijn microfoon even meenemen. Gewoon over naar het volgende. Dat sluit wel een heel klein beetje aan met de naam Gaudiamus. De festivalzomer gaat met een mooi vivaci over naar een klein maar fijn festival in het Utrechtse Bilthoven. Van 10 tot 27 september is op diverse locaties het muziekfestival Bilthoven klassiek. Het openingsconcert is, vanzelfsprekend zou ik zeggen, in het prachtige huis Gaudiamus. Met een verfijnd energiek programma voor de bijzondere combinatie van klarinet, altviool en piano. Daarmee wordt dat festival geopend. De initiatiefnemer van dit festival is de Georgische pianiste Katevan Sharumashvili, die daar dan ook zal optreden. Maar later laat zij het ook over aan harpiste Lavinia Meijer, het Matangi Quartet en vele anderen. Het hele diverse programma in de locaties in Bilthoven vindt u op klassieknu.nl/concerts. Klassieknu.nl. En luistert u nu naar pianist Katevan Sharumashvili met Valentin Silvestrov.

0: pianiste Käthe van Chartemars-Fili hoorde u met Schubert's Kupfelwieserwals, maar dan in een bewerking van Valentin Silvestrov.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: We gaan naar het museum, het Kunstmuseum Den Haag. Daar is de tentoonstelling Baseline Music Meets Art te zien. De bijzondere collectie muziekinstrumenten van het museum is de basislijn van deze tentoonstelling. Dwarsverbanden tussen de instrumenten en hun verbeelding in moderne kunst worden uitgelicht. Beeld en geluid zorgen voor een multizintuigelijke tentoonstelling. In de tentoonstelling voel, ruik, hoor en zie je dat muziek en vooral abstracte beeldende kunst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Kleuren en lijnen verbeelden de muziek en laten zien wat synesthesie kan doen. Het fenomeen waarbij zintuigen in elkaar overlopen. Wassily Kandinsky bijvoorbeeld zag muziek als lijnen en kleuren. En je kunt in het kunstmuseum werk van hem zien en tegelijkertijd luisteren naar het stuk waardoor hij zich liet inspireren, het atonale werk van Schönberg, zoals zijn drie klavierstukken.

Peter Serkin speelde een deel uit de 3 klavierstukken opus 11 nummer 1, Mäßig, van Arnold Schoenberg. De tentoonstelling Baseline, Music Meets Art, is in het Kunstmuseum in Den Haag en is nog te zien tot en met 14 februari 2027. Het festival Oude Muziek, we hippen maar even naar het volgende, is voorbij. Maar we staan er toch nog even stil bij. In 10 dagen werden er meer dan 250 concerten, lezingen en andere evenementen georganiseerd. En het was een druk bezocht festival. Hoogstwaarschijnlijk waren er meer dan 70.000 bezoekers. Traditiegetrouw werd het festival geopend met een concert van het Huelgas Ensemble. Dat volgens een recensent de ruimte vulde met muziek van Leonius en Pirotinus. Hoogst gewaardeerd werd het ensemble Leonius, dat een programma bracht rond Oswald van Wolkenstein, maar ook het ensemble Gli Angeli di Geneve, dat in het programma Bach voor Bas de ene na de andere hartverscheurende Bach-aria over sterfelijkheid en hemelse troost aaneenreeg. Onmogelijk om hier al het goeds wat in die 2 weken te horen was te noemen. Een van de hoogtepunten van het festival, althans wat wij vinden, was toch wel de opera Alcide van Marin Marais, uitgevoerd door het ensemble Ac Nocte Temporis. We luisteren naar de ouverture uit deze opera.

We luisterden naar de ouverture van Alcide van Marais, een van de hoogtepunten van het Festival Oude Muziek Utrecht 2026. En wie Nocte Temporis in Nederland wil zien, nou, dan moeten we wel een beetje geduld hebben, want ze voeren op 27 maart 2027 pas hier in Nederland Bach's Johannes Passion uit in het Muziekgebouw aan het IJ. Ik stap over naar een koningin van de nacht. Die koningin van de nacht is radeloos. Het dualisme, het denken in zwart-wit, dag en nacht, goed en kwaad, heeft de koningin en alle wezens uit de tussenwerelden in de schaduwen van de moderne maatschappij geduwd. Samen met haar zusters, de godinnen van de nacht, komt ze in opstand. Andere godinnen die naar de nacht zijn verbannen, zoals de Egyptische Isis en de Indonesische Ranga en de West-Afrikaanse Oya, verzetten zich met haar in een poging de tegenstellingen op te heffen. Wat een verhaal, hè, vindt u? Nou, Koningin van Nacht van regisseur Miranda Lakerveld is een klassieke World Opera Lab productie, waarin de geliefde melodieën van Mozart in dialoog staan met muzikale en spirituele tradities uit het Midden-Oosten en Azië. Deze nieuwe Zauberflöte is geïnspireerd op het concept van de Circulation of Ideas van Hamid Dabashi. Volgens Dabashi hebben het Midden-Oosten en Europa elkaar door de eeuwen heen voortdurend beïnvloed, met unieke filosofieën en kunstwerken als resultaat. Naast Mozart, prachtige andere muziek met een ensemble van zang, dans, piano, klarinet, maar ook oud en kamanje. Première zaterdag 12 september om 20:30. En dan nog is er een matinee op zondag 13 september. Om 3:00. Maar meer nieuws vindt u op World Opera Lab. Met een B natuurlijk. worldopera-lab.com. En luistert u nu naar een fragment uit een eerdere productie van Opera Lab. Ine Aya met sopraan Bernadette Astari.

Fragment hoorde u uit Inaaya door Opera Lab met sopraan Bernadette Astari. Dat was een oudere productie. Ik heb nog niet gezegd waar de nieuwe productie De Koningin van de Nacht is. En dat is in Podium Mozaïek in Amsterdam. Aukerlien van Hoytema is voor ons weer op stap geweest en vertelt over haar operabezoek.

De Nationale Opera opende het seizoen afgelopen zaterdag met het bekende tweeluik I Pagliacci, Cavalleria Rusticana. In die volgorde en niet andersom, zoals het meestal in de operatheater staat. Reden daarvoor was volgens de Canadese regisseur Robert Carson de proloog van Pagliacci, oftewel de clowns, slaat op beide eenacters. De voorstelling is een reprise uit 2019 en het is een verstandige beslissing om die weer uit te voeren. In de proloog wordt het publiek verteld dat ze een echt waar gebeurd verhaal te zien krijgen en dat acteurs ook echte gevoelens hebben. Die proloog werd indrukwekkend vertolkt door de Russische bariton Roman Burdenko. Ruggiero Leoncavallo, de componist van Pagliacci, schreef zijn eigen libretto. Hij geldt met zijn collega Pietro Mascagni van de Cavalleria Rusticana, oftewel Boereneer, als een echte vertegenwoordiger van het Verismo, de oorspronkelijke literaire stroming in Italië die genoeg had van koningen en prinsessen als hoofdpersonages en streefde naar een zo groot mogelijke waarheidsgetrouwheid. Met Puccini vormen deze twee componisten de Verismo-opera-component, met als onderwerp het alledaagse leven van gewone mensen, inclusief heftige emoties, armoede en jaloezie. Jaloezie speelt in beide eenacters eigenlijk de hoofdrol. In zijn regie van Pagliacci gaat Carson virtuoos om met het koor dat het publiek uitbeeldt in het theater in het theater. En het komt enthousiast van achter in de zaal op, plaatst zich verheugend op een komende voorstelling op de eerste rijen in het echte muziektheater en blijft formidabel acteren en zingen. Vesti la giubba is de hit uit deze eenacter, waarin de bedrogen echtgenoot Canio zegt dat de acteur altijd zijn lach Ridi Pagliaccio, lachclown, moet behouden, ook al heeft hij een gebroken hart. Het werd schitterend gezongen met een meesterlijk getimed geforceerd lachje door de Italiaanse tenor Riccardo Massi. Met die levendige en prachtig zingende cast was Pagliacci een genoegen voor oog en oor in de knappe speelse koor- en personenregie van Carson en het theater in het theaterdecor van de Roemeen Radu Oborisescu. Nedda, de ontrouwe Colombina van de troep, vertolkt door de Amerikaanse stralende sopraan Corinne Winters, is de vrouw om wie het gaat. Zij wordt verraden door de afgewezen Tonio, wederom Roman Burdenko, die haar eigenlijk wil hebben. En zij wordt vermoord met haar minnaar Silvio, de Poolse bariton Hubert Sapior, door haar jaloerse echtgenoot Canio. Prachtig was het slotbeeld met de twee vermoorde personages omringd door het koorpubliek in het decor van dit theater in het theater. Dat koor van de Nationale Opera blijkt iedere keer weer wonderen te verrichten, hoe massaal de scènes ook zijn. Mascagni's Cavalleria Rusticana na de pauze opent met hetzelfde slotbeeld van Pagliacci en blijft in het decor van het theater spelen. Nu met een gespiegelde achterkant, waardoor de scènes nog massaler lijken. Dus achter de coulissen waar iedereen zich opmaakt en verkleedt. De orkestmuziek hier, landelijk en volks, en het toneelbeeld lopen wat uit elkaar. En dat is ook bij een reprise weer even wennen. Turiddu komt terug van de oorlog en vindt zijn Lola getrouwd met Alfio. Hij ruilt haar in voor Santuzza, maar zijn hart blijft bij Lola. Santuzza probeert hem tevergeefs terug te winnen en uiteindelijk vermoordt Santuzza's geliefde Alfio zijn vrouw Lola wegens haar vermeende ontrouw. Een geval van onverbloemde femicide. En die misdaad blijkt maar eens te meer van alle tijden te zijn. De echte koordirigent van de Nederlandse opera, Edward Ernanian Cooper, stal de show met zijn directie van het operakoor op de bühne in een wederom schitterende massascène. En boeiend was het voor het publiek in de zaal hem nu zo duidelijk en theatraal te zien dirigeren. Ook hier was weer veel vocaal te genieten. Al was het toneelbeeld iets wat eenvormig bij de grote scène tussen Santuzza en Turiddu, gezongen in een wat stevig volume door de Amerikaanse mezzo Rayan Bryce Davies en de Koreaanse tenor Siok Yong Baek. Roman Burdenko als Alfio ditmaal excelleerde wederom en de Nederlandse mezzo Maria Warenberg zong een heerlijke Lola.
De jonge dirigent Andrea Battistoni is nu al een meester in het speciaal Italiaanse verismo-vak. Hij leidde het Nederlands Philharmonisch Orkest, het massakoor van de Nationale Opera en de solisten in een door en door Italiaanse toon met alle nuances van dien.

Applaus, applaus. Dank Aukerlien van Hoytema voor je column. En u hoorde trouwens de proloog uit Pagliacci door Roman Bordenko. Nog meer nieuws over Gaudeamus Festival. En we zijn er nog niet, straks komt er nog meer. Het festival in Utrecht. Op zaterdagmiddag 12 september is de live finale van de 9e editie van de Thera de Maris Ooyensprijs voor pas afgestudeerde componisten. De Thera de Maris Ooyensprijs staat elke 2 jaar in het teken van het stimuleren van recent in Nederland afgestudeerde componeertalent en het overbruggen van de stap tussen opleiding en beroepspraktijk. Dat concert is gratis toegankelijk en dat is in Theater De Kikker. Dit jaar zijn de genomineerden onder andere Amba Klapwijk, Lydia Gardener en Jonathan Riporcari. De winnaar van 2024 was Philippe Przybylo. En van hem horen we nu Medusa. En dat is ooit opgenomen door de concertzender toen hij hier te gast was en actueel op 25 september 2024.

Tot zover Medusa met een Z van Philippe Przibilo. De winnaar van de Terre de Maïs Oriënsprijs in 2024. Donderdag 17 september hoopt componist Theo Duvendi zijn 96e verjaardag te vieren. Het concertzenderprogramma Die Zang een Lied staat daar graag bij stil en ruimt een uur in voor twee bijzondere werken uit zijn omvangrijke repertoire: Six Turkish Folk Poems en het verhaal van de keizer en de nachtegaal. Scheidslijnen tussen klassieke muziek, jazz en improvisatie heeft hij nooit als belangrijk beschouwd. En dat kunt u gaan horen komende zondag 13 september om 11 uur.

0: Dat was het Agnus Dei uit de Missa Brevis van Ton de Leeuw. De Leeuw zou 16 november 100 jaar geworden zijn. Het Gaudeamus Festival staat dit jaar stil bij zijn 100ste geboortedag. En Minou de Leeuw, de zoon van, is hier om daarover te vertellen. Hartelijk welkom. Ik draai mijn microfoon een beetje naar u toe. Mag ik jou zeggen?
1: Zeker.
0: Echt goed zo. Ik vind dat dit stuk nou eigenlijk niet zo Ton de Leeuw-achtig.
1: Het is nogal oud, hè?
0: Ja. Dit was niet waar die later zo meer bekend door is geworden, denk ik. Deze stijl.
1: Klopt, ja. Hij heeft natuurlijk verschillende periodes gehad. En de meeste mensen kennen het best dus de laatste periode, laten we zeggen, jaren 70, 80, 90.
0: Ja.
1: En dat is wel een hele andere beleving, zeg maar.
0: Zocht hij dat dan zelf zo? Was die eerst vind dit bijna traditioneel. Er zitten wel moeilijke dissonanten in. Maar heeft hij zelf dus een weg gezocht?
1: Zeker, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik ben zelf niet. Ik ben geen muziektheoreticus. Maar ja. Wat ik zo hoor en lees, heeft hij dat alle fasen doorgegaan.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat hoorde hij daar dan thuis van? Boven uit de studeerkamer? Of?
1: Hij speelde wel eens op de piano stukken, sommige stukjes. Of hij had iemand thuis, een zangeres of wat ook, om dingen, stukken door te nemen. En uiteraard gingen we altijd naar de premières met z'n allen.
0: Ja.
1: En dat was wel 3-4 keer per jaar. Dat we.
0: Ja. Ligt er bij jou of bij de familie dan ook een taak nu om die muziek door te sturen? Van voer is wat van ons vader uit, of mijn vader?
1: Dat kwam de afgelopen pakweg 2 jaar geleden kwam dat naar voren bij ons. En we hadden echt de behoefte om daar iets mee te gaan doen. Zeker nu dit jaar zijn 100ste geboortejaar is. Mm-hmm. Om daar toch meer aandacht aan te geven. Ook niet alleen de muziek, maar ook zijn betekenis in het muziekleven. In de ontwikkeling dus van hedendaagse muziek.
0: Ja. Is dat duidelijk in kort te zeggen wat die betekenis is geweest?
1: Ik denk in mijn beleving vooral de spirituele kant van muziek.
0: Zoals?
1: Je had natuurlijk een grote belangstelling voor de Aziatische kant.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Zich verdiept in de Upanishads enzovoort. Dus dat was voor hem een heel erg belangrijk stuk. Dat naar mijn idee een beetje terug naar de vroege muziek in Europa qua inzet, qua intentie.
0: Ja, die is altijd heel belangrijk. Ik liet je dit net zien, het boekje Ton de Leeuw, muziek van de 20e eeuw. Dat heb ik nog in mijn boekenkast staan. Daarin vindt hij, schrijft hij in het voorwoord eigenlijk, dat hij toch zelf er als een motor achter moet zitten om zijn muziek te laten horen. Is dat nog steeds zo? Of is die inmiddels ontdekt?
1: Ja, dus met dit genre is dat niet zo heel makkelijk. Ik denk dat weinig componisten zomaar alsmaar uitgevoerd worden.
0: Nee.
1: Vaak
0: een sandwich, hè? Een bekend stuk, Ton de Leeuw, dan nog weer een bekend stuk. Om het toch te blijven promoten, maar dat moet wel.
1: Inderdaad, ja.
0: Ja. Nou, gelukkig wordt er aandacht besteed aan deze 100ste.
1: Geweldig, ja.
0: New European Ensemble en de Heek Vocal Ensemble, die voeren dit werk uit. En dat is onderdeel dus van het Gaudeamus. En dat zal zijn vanavond, 9 september. Beetje laat op de avond, 9:45.
1: Ja.
0: Maar dat is een hele dag vandaag. Dus dat belangrijk, zoiets?
1: Zeker, ja. Gaudeamus is toch een beetje. Daar was hij al van zo jongs af aan was hij daarbij betrokken. Dat was hem toch een beetje de voortrekker van die groep in die tijd. Naast Walter Maas uiteraard,
0: ja.
1: Die het opgezet heeft. Maar hij heeft heel lang daar een hele grote rol in gespeeld. Dus fantastisch dat ze daar nu aandacht aan geven,
0: ja.
1: Aan zijn werk.
0: En dat hebben jullie eigenlijk erop attent gemaakt? Of hebben ze dat zelf ontdekt?
1: We zijn met een hele groep mensen hoor. Een aantal mensen, oud-leerlingen, collega's later. Die met elkaar zijn we dit traject aangegaan. En ja. Daar vloeit dit onder andere uit voort.
0: Ja. Is er een archief met zijn werk of zit dat bij Donemus?
1: Donemus heeft nagenoeg alle partituren. Het Nederlands Muziekinstituut in Den Haag heeft het archief. En dat hebben ze een paar jaar geleden uitstekend geordend. En
0: ja.
1: Je kan nu online daar overal naar gaan kijken.
0: Ja.
1: Heel interessant.
0: Nou, dat is toch fijn. Ik heb wel eens een keer iemand horen zeggen van, nou, als een componist zo'n jaartal nodig heeft, dan is het daarna heel gauw vergeten. Zo'n jubileum. Nou, ik ben het er niet altijd mee eens. Maar het is in ieder geval wel fijn dat het gebeurt, nu.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. En dan maar zien hoe het over 100 jaar weer gaat. Van Ton de Leeuw 200 jaar.
1: Ik ga dat niet, bij zijn, denk ik.
0: We houden het in ons archief.
1: Heel graag.
0: Heel veel plezier vanavond. Het is toch wel mooi als jouw vaderwerk wordt uitgevoerd natuurlijk.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, dat is ook een bijzonder werk, hè? Dat is een deel van een marimba-concert.
1: Ja, Midare.
0: Een heel marimba-concert.
1: Ja.
0: Ik weet niet door wie het gespeeld wordt, maar daar moeten we maar even kijken op de...
1: Vandaag of...
0: Vandaag.
1: Wat wij nu gaan horen.
0: We gaan nu horen dat het zoals het oorspronkelijk geschreven is. Hè?
1: Ja, zo'n Michiko Takahashi.
0: Precies, voor die had hij het geschreven, ja. En dat is een...
1: Vanavond is wel, dat is toch wel leuk om te zeggen. Vanavond is het, naar mijn idee, een Japanse vrouw ook weer die speelt. Ja. Ryoko Aoki.
0: Nou, hebben we dat ook meteen gezegd. Veel plezier in ieder geval.
1: Hartelijk dank.
0: En laten we hopen dat de naam bekend blijft. Weer even opgehuurd wordt.
1: Ja.
0: Bedankt voor de komst.
1: Dank u wel ook.

0: Ja, dat was een fragment uit Midare voor marimba, dat ook vanavond op het programma van het Gaudeamus Festival staat. Om 9:45 vanavond in Tivoli Vredenburg in de Hertzaal. Het werd hier trouwens bij deze opname uitgevoerd door Michiko Takahashibo. Ook treden op het New European Ensemble en de Heek Vocal Ensemble in het kader van de viering van het van de 100ste geboortedag, of nee, het 100ste geboortejaar van de invloedrijke Nederlandse componist en muziekpedagoog Ton de Leeuw.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Het Utrechtse ensemble Holland Barok, met QUE, werkt vaak samen met theatermakers, componisten en andere muzici aan vernieuwende uitvoeringen van barokmuziek. Naar eigen zeggen slaat het ensemble met zijn vrije en open-minded benadering bruggen tussen de meest uiteenlopende stijlen en culturen en speelt daarmee een verbindende rol in de samenleving. Op 12 en 13 september voert Holland Barok samen met het vocale solistensemble Voces Suave het programma Bach Enchanted uit. Een uitvoering rondom Bachs naar raadselachtige en laatste meesterwerk, die Kunst der Fuge. In Bach Enchanted wisselen zangers en instrumentalisten elkaar af. De complete die Kunst der Fuge, noot voor noot zoals Bach die schreef, maar nu op een tekst gezet door de onlangs overleden Harry van der Kamp. Op 12 september voert Holland Barok Bach Enchanted uit in het klooster Sint Agatha, in het Brabantse Sint Agatha. En op 13 september spelen ze het in Stadstheater Arnhem. Kaarten te koop op hollandbarok.com. En we luisteren nu naar een opname van Holland Barok uit 2020. En wel met het eerste deel van Der Kunst der Fuge, Bach.

U hoorde de symfonie nummer 2 van Boris Papadopoulou, uitgevoerd door het Rijeka Opera Symfonieorkest onder leiding van Valentin Egel. De solopartij in het vierde deel, mezzo-sopraan Emilia Rukavina. Papadopoulou schreef deze tweede symfonie in 1946 nog wel in een duidelijk traditioneel tonaal idioom. Dat viel tenslotte ook goed bij de communistische machthebbers in die tijd. Zeker ook omdat hij gebruik maakte van volksmuziek. Maar in de jaren na de oorlog keek Kroatië ook vaker naar het Westen en naar de muziekinvloeden die daar vandaan kwamen. Ook Papadopoulou moderniseerde zijn muziek in de loop van de jaren 50. Een voorbeeld daarvan zijn 8 etudes voor piano uit 1956. Voor het eerst gebruikt hij daar Schönbergs 12-toonstechniek. U hoort nu de eerste 3 etudes uit de reeks, gespeeld door de Amerikaanse pianist Nicholas Phillips.

Dit waren tot besluit de eerste drie deeltjes uit de 8 etudes voor piano van Boris Papandopoulo. Ze werden gespeeld door Nicholas Philips. Deze aflevering van de vorige eeuw werd samengesteld door Niklaas Hoekstra. Misschien klinkt er volgende maand in dit programma meer muziek van deze onbekende Kroatische componist.

Goedemiddag, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest. Tijd voor Geen Dag Zonder Bach. Met weer een prachtige Bachweek. En heel grappig, behalve weer nieuwe cd's, komt daar ook de kantate Nun Komm, lieve Heine Heinold, tevoorschijn. En namelijk de tweede setting daarvan. Dat was zo geliefd, die tekst, dat hij dus voor 1724 voor Advent er nog eentje geschreven heeft. Zo ging dat in die tijd. Sopranus Yukari Nonoshita, de altus is Robin Blaze, de tenor is Makoto Sakurada en de bas is Peter Kooi. En dat allemaal met het Bach-collegium Japan online van Masaki Suzuki. En ons oude advies, neem vooral de tekst erbij, bij de Van Hengels te vinden op hun website. Want dan begrijpt u wat Bach allemaal aan het doen is met die woorden die hem tot muziek aanzetten.

En wij gaan door met de suite in E groot, BBV 1006A. En die wordt uitgevoerd op de luit door Evangela Mascardi.

U hoorde de suite in E majeur, BBV 1006a, uitgevoerd door Evangelina Mascari op de luit. En wij gaan door met de sonaat voor viool en bas continuo in E klein, BBV 1023. En die is bewerkt voor, interessant, viola da gamba en clavecimbal door Atsushi Sakai, die ook de gamba bespeelt samen met Christophe Rousset. Nou, dat belooft wel goed. Het is een prachtige sonata, een van mijn lievelingssonates.

U hoorde de bewerking van de derde vioolsonate in E klein, BWV 1023, maar dan bewerkt voor viola da gamba en klavercimbal, uitgevoerd door Atsushi Sakai, viola da gamba en Christophe Roesse. Govert-Jan Bach en Hans Meerman, dank u voor uw aandacht en graag tot volgende week. Goed weekend.

0: Dag luisteraar, in deze aflevering van Concertzender Live met Oude Muziek kunt u luisteren naar 3 concerten. Het eerste ervan is heel recent. Een concert door het ensemble Courende en organist Wim Winters van 2 april 2026 dat plaatsvond in de Sint-Michiels Vredekerk in Leuven, België. Hoofdrolspeler was er de componist Don Carlo Gesualdo, die leefde van 1566 tot 1613. Carlo Gesualdo, prins van Venosa, neemt een aparte plaats in de muziekgeschiedenis in. Zijn late 16e-eeuwse muziek is verrassend en gewaagd, met ongebruikelijke harmonieën en scherpe overgangen. Gesualdo was een tijd enigszins vooruit. De intensiteit van zijn muzikale taal versterkt de emotionele lading van de teksten die hij toonzet. Zijn muziek is gepassioneerd, doorleefd en soms bijna getormenteerd, ongetwijfeld mede onder invloed van de tragiek in zijn persoonlijke leven. Daar vertelt dirigent van Courende Erik van Nevel straks meer over. Zijn Tenebrae Responsoria voor het Triduum Sacrum van de Goede Week van Carlo Gesualdo, uitgegeven in 1611, zijn een goede illustratie van Gesualdo's geworstel. Zijn benadering van het lijden van Christus, het verraad van Judas, de arrestatie en verlatenheid van Jezus is aangrijpend in de 6-stemmige a cappella muziek die met het ensemble Courende onder leiding van Erik van Nevel in de beste handen is. Tijdens de viering op Witte Donderdag in de Sint-Michiels Vredekerk in Leuven klonken de responsoria in een zogenaamd alternatum dialoog met orgelmuziek van Johann Sebastian Bach. In deze confrontatie krijgt de muziek die Bach meer dan een eeuw later componeerde een nieuwe betekenis. Ze is louterend, maar ook confronterend doordat ze uitdrukking geeft aan verdriet, bitterheid en lijden. Wim Winters vertolkt deze emoties op het Concius Bach-orgel. En dat is een modern orgel dat Flentrop Orgelbouw en Joris Potvliegen in 2022 voltooiden. Een heel recent orgel dus. Ik praat vooraf met dirigent van Courende en bariton Erik van Nevel. Na het gesprek begint meteen het concert. Al even meegeven dat het tweede concert er een is door het Collegium Musicum Amsterdam onder leiding van Antonie Zielhorst en het derde van Co Zwanenburg op het orgel van de Tuindorpkerk in Utrecht. Maar eerst dus het ensemble Courende onder leiding van Erik van Nevel en een korte toelichting door de dirigent.
1: Concertzender Live. Exclusief opnames van liveconcerten in Nederland en België. Met Leo August de Bok.
0: Ja, Erik, wat mogen we verwachten vanavond?
2: We zitten in de Goede Week. We gaan heel toepasselijke muziek zingen. Als alternatief voor de talrijke Matthäusen en Johannessen van Bach. Die worden uitgevoerd deze dagen. Zingen wij de responsoria van Carlo Gesualdo. En dus die responsoria van Gesualdo, die zijn 6-stemmig. Van een soort die voor zijn tijd heel verrassend, soms bitter, soms cru, met harmonieën die tamelijk ongebruikelijk waren. Zeker als we rekening zouden houden met de stemmingen die in gebruik waren toen, voornamelijk de middentoonstemming. Ja, dan is bijvoorbeeld een akkoord van si groot totaal niet te gebruiken. Gesualdo gebruikt dat wel. Het feit dat hij die akkoorden gebruikt is sowieso heel verrassend.
0: Waarom deed hij dat?
2: Dan zouden we het leven van Gesualdo er eens even moeten op nalezen. Hij is een verbitterd man, zoveel is zeker. Bijvoorbeeld, hij is van adel, hij is van adellijke afkomst. En hij kwam, ik geloof, derde of misschien zelfs vierde in erfopvolging om de titel van hertog van Venosa, zuiden van Italië, van zijn voorvaders over te nemen. Maar totaal onverwacht zijn dus de eersten in rij allemaal overleden en moet hij toch die titel op zich nemen wat hij niet verwacht had en ook niet gewild heeft. En dat zorgde eigenlijk al voor de eerste grote frustratie, want er kwamen praktische bezwaren op hem af, terwijl hij eigenlijk zich liefst alleen maar met muziek wilde bezighouden. Een tweede zaak die gezorgd heeft dat hij toch wel voor de nodige bitterheid werd geconfronteerd, is hij heeft zijn echtgenote betrapt met een minnaar en hij heeft dan in een vlaag van woede ze alle twee dan maar vermoord. Uit die relatie was er ook een kind. Het is mij niet meer helemaal duidelijk of hij dat kind nu ook had, heeft vermoord. Maar in ieder geval, iemand die tot zo'n daden in staat is, die blijft toch met een soort bitterheid achter. En je voelt dat ook in de muziek, hoe dat hij de teksten vertaalt in de muziek.
0: Als ik het goed heb, is hij daar ook nooit voor veroordeeld, hè, voor die moorden?
2: Nee, heel uitzonderlijk heeft een van de toenmalige pausen hem de gratie gegeven. Maar inderdaad, hij heeft geen veroordeling gekregen.
0: En voor u, Gesualdo is een meester?
2: Absoluut, want dus los van het feit dat het nogal spectaculaire muziek is, het klopt wel allemaal. Dus hij weet verdraaid zeer goed wat hij doet. Want uiteindelijk kun je zijn composities nog altijd binnen de polyfonie benaderen. Met hier en daar wat homofone constructies. Maar toch nog altijd met een techniek zoals de polyfonisten dat pleegden te doen. En het feit dat hij de polyfonie ook zeer goed meester was, dat horen we in dit concert in het allerlaatste stuk. Dat is echt pure polyfonie, zonder harmonische verrassingen, zonder harmonisch spektakel of emotie, maar echt een zesstemmig, puur polyfoon motet.
1: Concertzender Live. Exclusief opnames van live concerten in Nederland en België.

U luisterde naar een belangrijk deel van Tenebre Responsoria van het Triduum Sacrum van componist Carlo Gesualdo door het ensemble Courende onder leiding van Erik van Nevel en werk van Johann Sebastian Bach op orgel uitgevoerd door Wim Winters. Het concert vond plaats op 2 april 2026, Witte Donderdag, in de Sint-Michielsvredekerk in Leuven. Wim Winters bespeelde het Concius-orgel dat van zeer recente datum is. Het volgende concert vond plaats op 15 april 2023 in de Cenakelkerk in Heilige Landstichting. En dat is een dorp dat valt binnen de Nederlandse gemeente Berg en Dal in de provincie Gelderland. De kerk is vrij recent, ze werd gebouwd tussen 1913 en 1915. Het Collegium Musicum Amsterdam brengt onder leiding van Antonie Zielhorst oude muziek van onder andere de Franse renaissance-componist Mathieu Gascogne. Voor de speellijst verwijs ik naar onze website www.concertzender.nl en naar onze app, want die hebben we ook.

We luisterden naar Koos Wanenburg op het orgel van de Tuindorpkerk in Utrecht en dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van Concertzender Live met oude muziek. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Graag tot hoors. Op de Concertzender natuurlijk.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertcenter.nl of in de app.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertzender.nl.

0: Press the Pop Stakers.
1: Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Niklas Hoekstra. Graag tot een volgende keer.

We zijn deze muzikale reis rond de wereld gestart in Mexico. En wel met de beroemde Latin rockband Mana uit Guadalajara. Al vanaf 1990 maken ze swingende Latin rock. In de eerste track met de Italiaanse stadionrocker Zucchero als special guest. Maar nu gaan we verder naar Frankrijk.

We zaten in Toulouse in Frankrijk, waar de in 2004 overleden zanger, componist en muzikant Claude Nougaro vandaan kwam. Hij maakte een bijzondere mix van jazz, chanson en Braziliaanse ritmes. Dus lijkt het logisch dat we nu naar Brazilië gaan.

Je hoorde twee tracks van de Braziliaans-Italiaanse trio In Uno. De Braziliaanse solist Pablo Schinke en de eveneens Braziliaanse gitarist José Ferreira vormen samen met de Italiaanse saxofonist en fluitist Juliette Tamarini het trio In Uno. In feite maken ze moderne kamermuziek. De volgende muziek komt uit Italië.

In Italië ontmoeten we de Italiaanse zanger, songwriter en producer Tiziano Ferra uit Lazio. Hij maakt moderne Italiaanse popmuziek. Zijn interesse in muziek ontstond toen hij op 7-jarige leeftijd van zijn ouders een keyboard cadeau kreeg. Hij ging zijn eerste liedjes componeren en ja, toen begon het allemaal. We reizen door naar Mali en de USA.

Voor zover de tijd toelaat, sluiten we af met een track van de groep Spangti, die gothic en folk in hun muziek combineren. Nordic Sounds wordt samengesteld door Marius Roeting.

Welkom bij een nieuwe Discover, een programma waarin we vergeten, verguisde of spraakmakende albums uit de folk- en rootsmuziek uit de anonimiteit opduiken. In deze aflevering belanden we in het Verenigd Koninkrijk met wat muzikale uitstapjes naar Bretagne. En dat hoort u al gelijk in de opening.

Nee, niet de Bells of Westminster Cathedral, maar de klokken van de kathedraal van Dol de Bretagne hoorde u in een bewerking en met een improvisatie van Nigel Eaton. Deze Eaton is een van de relatief weinig Britse bespelers van de draailier. Hij speelde onder meer in Blowzabella, Ancient Beatbox en Andy Cutting. En ook componeerde hij veel muziek voor talloze films, waaronder Robin Hood en Kingdom of Heaven. Hij is een graag gezien sessiemuzikant voor bijvoorbeeld Avro Celt Sound System, Lorena McKennitt, Led Zeppelin, Clannad en Peter Gabriel. In 1994 verscheen een samenwerkingsalbum met een toen nog onbekende zangeres, Julie Murphy.

Zangeres Julie Murphy is Londense, maar ze verhuisde naar Wales en leerde zichzelf de Keltische taal. Met de groep Fernhill groeide ze uit tot een van de meest gerespecteerde Welsche folkformaties. Tussen de Fernhill-albums door en daarna nam ze solo-albums op, waarop ze overwegend in het Engels zong. Op haar debuut, het samenwerkingsalbum Spin met Nigel Eaton, wisselen zowel Britse, Welsche als Bretonse instrumentalen en songs elkaar af.

Nigel Eaton is nog steeds actief en bracht de afgelopen 3 jaar 2 volwaardige albums en 1 EP uit met en rond de draailier. Julie Murphy's opnameactiviteiten staan momenteel op een wat lager pitje. Sinds het uiteenvallen van Fernhill bracht zij in de laatste 15 jaar slechts 3 albums uit, met vooral eigen composities. Optreden doet ze sporadisch en dan met echtgenoot Kerry Reese Matthews. Maar terug nu naar de laatste tracks van het album Whirling Pope Joan. De titel is een knipoog naar de mythe rond de enige vrouwelijke paus Johanna.

0: They're both bad.
1: Tea time. Time to take a piss.

En zo klonk Shout of Dub, Prince Fetty Dub remix van Max Romeo's Chase the Devil. Daarvoor, cover Black Rabbit wordt gezongen door Shanice McManaman. Het origineel White Rabbit is van Jefferson Airplane. We besluiten met de allerlaatste cover, Bob Marley's Sun is Shining. Het origineel verscheen in 1971 en deze cover verscheen eerder dit jaar, 2026, en werd gemaakt door Ronnie Davis en de Aggravators en geproduceerd door Prince Fetty. En zo eindigen we deze iRhythms toch in Jamaica. iRhythms werd gepresenteerd door Vincent Soekra en samengesteld door Geert de Vos. Met dank aan het Torpedo Theater.

0: ay giratannuyu yasputtannuyu mannayigilliruyu sirgalargaruyu mariyallauyu volatannuyu ortakuluruyu setilargaruyu oyoqtirdauyu volatannuyu kennikiliruyu sirgalargaruyu Kerdenlerde uyu bulaktanın uyu kendi gitten uyu kıran kalktın uyu kendi gitten uyu kıran kalktın uyu.
1: Welkom bij De Klankbron op de Concertzender met vandaag het laatste deel van de serie over de muziek van de mensen bij de Noordpool. Voor de eerdere uitzendingen kunt u kijken op de gidspagina van de Klankbron, waar u ook alle uitzendingen nog kunt beluisteren. Het komende uur gaat de Klankbron van Siberië naar Scandinavië, waarbij u muziek zult horen van de vele volkeren die in dit gebied wonen. Het is vaak moeilijk om deze muziek te horen, want ze past niet in de smaak van de machthebbers en de belangen van de steeds meer gecentraliseerde muziekindustrie en media. En daardoor wordt u gedwongen om altijd naar dezelfde muziek en reclames te luisteren. We zijn begonnen met een lied over een elegante en mooie jonge man, gezongen door de Evenkische zangeres Uljana Vasileva. Het is een opname van Alexandra Lavrillier en is verschenen op de CD Evenk Chant Rituel des Nomades de la Taïga. We gaan verder met nog drie liederen van deze CD, waaronder een shamanistisch ritueel. Deze worden gevolgd door een viertal liederen afkomstig uit het gebied van de Amu-rivier van de Nanai, Oedege en Olch, waarin naast de trommel ook een mondharp, vier horens van berkenbast en een zoemschijf bespeeld worden. Dan hoort u drie liederen van de Ket, die een eigen geïsoleerde taal spreken in Midden-Siberië en genetisch een band hebben met de Noord-Amerikaanse inheemse bevolking. Zij bespelen een mondharp die gemaakt is van bot samen met een zoemschijf en we krijgen een fragment van een aardeshamaan en zijn ritueel. Daarna klinken nog enkele liederen van de Evenki, Tovalar, Dolgan, Selkup en Nancy, ook uit Midden-Siberië. Het begint met twee instrumentale stukken op een mondharp en een trompetachtig instrument, gevolgd door liederen over een aldaar bekend soort tractor, het shamanisme en kleine hoeven die staan voor kinderen. En dit lied wordt dan ook begeleid door een ratel van kleine hoeven. Dan een lied over de vissers van de Op-rivier en als afsluiting van dit eerste deel van de Klankbron een persoonlijk lied dat we als verschijnsel ook hier tegenkomen.

Oh,

Yeah.

0: no soul. De la macadu.
1: ¡Corre!
0: Echo, no que. Nunca yo te diría.

Oh, yeah.

Oh,

能不留嘎嘎咿哟哟哟皮也没得怕没得怕不人那烂咿哟哟哟他们也如此啊拉撒这里的没得怕别人的一人的

Yo mandanga ngai pa nye wanga ire ro nye.

Dit is de concertzender met De Klankbron, waarin we vandaag van Siberië naar Scandinavië gaan. In het tweede deel van deze aflevering muziek uit West-Siberië en het Europese Verre Noorden. We beginnen met de Ganti en de Manzi, die verwant zijn aan de Finnen en de Hongaren. Zij spelen op een citer. Daarna hoort u een drietal liederen van de Sami van Kola. En dat is een deel van Rusland dat grenst aan het noordelijke deel van Noorwegen en Finland. Zij zingen over de mooie Katrina, over het lied van grootvader en over de meisjes die in het kleine dorp Tuloma rondslenteren. Het zijn allemaal opnamen van de Russische etnomuzikoloog Igor Bogdanov, van wie we eerder in deze uitzending ook al opnamen hoorden. Het zijn redelijk ouderwetse, nogal korte opnamen die het gevolg zouden kunnen zijn van beperkte middelen. Men kan ze vergelijken met de vier liederen van de Sami in Noorwegen die volgen. Dat zijn opnames van de Zwitserse etnomuzikoloog Wolfgang Lade en zijn Duitse collega Dieter Christensen, die zijn gemaakt in 1955. Hun latere opnamen zijn bijna nooit zo kort. De liederen gaan over een rijke Sami van zo'n 200 jaar geleden die een grote kudde rendieren had. Een opstand uit 1852 waarmee de Sami zich verzette tegen de staatskerk van Noorwegen. En over drie mensen uit de tijd van de opname. Tot slot nog vier liederen van het Sami vrouwentrio Angelin Tytöt uit Finland. Met titels als Veelvraat, Vuur, Voor mijn neef of nicht en Sterkte voor jou. Allemaal met stem en trommels.

Yeah.

U hoorde Latidos de Al-Andalus van Eduardo Paniagua. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Orient Express. De speellijst is te vinden op onze website en app. Met dank aan Muziekweb, Beeld en Geluid. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans.

Bonkana Isamayiga werd geboren in 1949 in Gao. Naast vele andere activiteiten, zoals het componeren van de muziek voor verschillende films, heeft hij ook meegespeeld in de New Yorkse salsa-bands Fania All-Stars. In 1992 richtte hij de Senegalese salsa-band Africando op. Op 28 februari 2026 is hij overleden in Bamako. In 1996 wilde Engelse muziekproducent Nick Gold een album opnemen om de historische banden tussen de Cubaanse en Afrikaanse muziek te belichten. Samen met zijn co-producer Ray Cooder reist hij naar Havana met de bedoeling enkele muzikanten uit Bamako te laten overvliegen en met hen een album op te nemen samen met artiesten uit Cuba. En dan wel uitgekozen door de Cubaanse gitarist en zanger Eliades Ochoa. Maar de Malinese Jerimadi Tunkara en Basekou Kouyaté zijn nooit in Cuba aangekomen vanwege problemen met hun paspoort en visum. De paspoorten, voorzien van het visum, kwamen 20 dagen te laat terug. Ray Cooder besloot opnames te maken met uitsluitend Cubaanse muzikanten. En dit zou het album Buena Vista Social Club worden. Maar producer Nick Gold vergat het Afro-Cubaanse project niet. Na 14 jaar produceert hij in 2008 het album Afro-Cubism. In Madrid brengt hij 3 muzikanten samen die elkaar in 1996 in Havana hadden moeten ontmoeten. Uit Cuba, de gitarist en zanger Eliades Ochoa, en uit Mali, de gitarist

Est Jerimadi Tunkara en de Ngoni-speler Basekou Kouyaté. Daarnaast nog verschillende andere Malinese muzikanten, waaronder de zanger Kassemadi Diabaté, de Kora-speler Toumani Diabaté en de ballafonspeler Lassana Diabaté. Nu volgt eerst van Toumani Diabaté het nummer Yarabi, wat het Bambara-woord is voor passie. Daarna van Elias Ochoa de Haitiaanse merengue A la Luna Yo Me Voy, oftewel Ik ga naar de maan. En tenslotte van Djelmadi Tunkara het nummer Nima Diala.

Dat waren van het album Afro-Cubism drie nummers. En nu nog drie nummers. Eerst van Bazekou Kouyaté, Karamo, oftewel De Jager. Daarna een compositie van de in 1982 overleden Cubaan Nico Saquito, de Huaracha El Baibien de Micareta, oftewel Het Schommelen van Mijn Wagen. Het wordt gezongen door Elias Ochoa en Kasemadi Diabaté. Ten slotte van Bazekou Kouyaté en Elias Ochoa het nummer Mariama. Mariama, Mariama, niemand kent zijn lot en dat is hoe de wereld is.